0: Rock and roll!
1: Rock and roll!
2: Come on, baby!
0: Merci! Merci!
2: Zijn jullie van? Waar zijn de vrouwen? Waar zijn de mannen?

0: nou, ik krijg geen geld, weet je, ik kan helemaal geen geld, maar ga het proberen. Sukkel, ik het en dan ga ik de cel, sol,
1: I'm not going to be able to do it.